0: Evenwel.
1: Ja.
0: Ja, je zit er allemaal niet wel weer, Sjaap. Heel mooi.
1: Ja, dat is het.